0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain?
1: The boer.
2: Is it by your fair field now? And hoeveel keer gaan jy huis toe na die mond toe wanneer die daar is?
1: Tweede week.
2: Elke tweede week, oké. Okay. En is dit net jy wat hier is van die mond, is daar andere? En wie van ander? Hoeveel van julle is daar van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: So, was jy teenwoordig wat hulle die gogga gemaakt daar toe in het kraam? Oké, vertel ons een beetje van die mense wat daar was. Wat is jou rol wat jy gespeel daar toe? En wat het die andere mense van die groot mense en hoeveel mense was teenwoordig?
1: Ik heb die gogga vastgemaakt.
2: Was je bij de optocht geweest van Afrika bij?
1: Ja.
2: Zo wat jij mee van Afrika bij een optocht?
1: Ik zit gewoon op zo'n gogga.
2: Ja, oké. Okay. Dat is bij je mensen wat daar weer geweest zijn. Hoeveel mensen ben je daar wel? Bij je mensen. Was het net van hier of was het wat overal?
1: Overal.
2: Van die landen en steden, verschillende steden.
1: In de Kaap.
2: Ja, oké. Okay. Zo wat is je belangstelling aan de leerlingen in de groep?
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website www.africaburn.com.